0: Tot zover Vreemdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Vreemdtunes, dan ga je naar www.vreemdtunes.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het programma op de concertzender wat in samenwerking wordt gemaakt met jazztijdschrift Jazzism. Een uur lang jazz op het snijvlak met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz Radio. We begonnen met een gouden ouwe van Gino Fornelli, Fly Into This Night. Maar voor de rest hebben we voornamelijk nieuwe muziek. Onder andere van een groep die mij heel erg na aan het hart ligt, namelijk Jungle By Night. Die hebben een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Hunt. En dat is een waanzinnige plaat geworden. Daar gaan we twee tracks van draaien. Die jongens hebben eerst een plaat gemaakt, het heet Hidden. Dat was 2 jaar geleden, in 2012 kwam het uit. En die hebben daar heel veel goede kritieken voor gekregen en ontzettend veel gespeeld. Zowel in Nederland als dus in het buitenland. En nu gaan ze dat buitenland verder uitbuiten. Ze gaan naar Japan deze zomer, Rusland, Frankrijk een hele tour. En in Nederland gaan ze ontzettend veel spelen op allerlei festivals. En dat allemaal naar aanleiding van dat nieuwe album The Hunt. Dat kan je ook beluisteren op Spotify. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon kopen op vinyl, want die ziet er ook prachtig uit. We gaan twee tracks draaien en die heten Goose Pulling en Tasmatica. Jungle By Night, The Hunt.

Bam! Jungle by Night was dat. Nieuwe album The Hunt. Waanzinnig goed album. Ga dat checken. Goose Pulling hoorde je. En de tweede track die heette Tasmatica. Er zijn heel veel spelen komende zomer op festivals. En zij blazen echt het dak van elk podium of elk festival blazen eraf. Dus ga dat checken. Het is sensatie. Ik heb nog een hele leuke track binnengekregen. Twee tracks eigenlijk van een nieuw duo. Dat heet Joyce Liu en JDMC. En zij maken een beetje een new soul R&B met een flavor hip-hop erdoorheen. Ik vind het eigenlijk een soort van Liz Wright Salt-achtige sound. Maar dan wat moderner en wat meer in een moderne hip-hop new soul-achtige sound. Joyce heet de zangeres, heeft een prachtige stem. En haar vriend Jonas is de producer. En ze hebben een album opgenomen, maar dat brengen ze verspreid uit in losse tracks. De eerste twee tracks zijn nu via internet vrijgegeven. En die gaan we allebei draaien. Dat album gaat hopelijk nog komen, maar we beginnen eerst met deze twee tracks. En deze twee tracks die heten Don't Worry and The Letters. Joyce Liu en JDMC.

Enough for today. Dat was Joyce Liu en JDMC. Hou die twee in de gaten. Zo, je hoorde de letters en daarvoor Don't Worry. Ze gaan elke maand een track uitbrengen via YouTube. En hopelijk wordt die ook nog verzameld via een album. Want wat zijn die twee goed. Hou ze in de gaten. Ik kreeg nog een te gek album in mijn handen gedrukt van de pianist en componist Christian Pabst. Die werkt en woont met zijn trio in Amsterdam. Maar hij komt van oorsprong uit Duitsland en hij heeft een waanzinnig mooi tweede album gemaakt. Het is een jonge Europese jazzpianist die heel hard gaat en op veel festivals en clubs door heel Europa te horen is en hoge ogen aan het scoren is. Hij heeft een nieuw album gemaakt met zijn trio en daar gaan we twee tracks van draaien. De bassist, de contrabassist die je hoort op het album heet David Andrits, komt ook uit Duitsland. En hij werkt nog met een drummer die heet Kaspars Kurdeko en die komt uit Letland. De twee tracks die we gaan draaien van het nieuwe album heten Like the Waves en Butterfly, Christian Pabst.

Christian Pabst hoorde je. Songs of the Opposites heet het nieuwe album. Hij wordt begeleid door drummer Kasper Skurdeko en bassist David Anders. Maar je hoorde ook op de tweede track Butterflies. Strijkers erbij. Er zit ook hoorn en vocals op het album. Eerste track was een trio track en dat heette Like the Waves. Ik kreeg nog een te gek album in mijn handen gedrukt van vriend en collega trombonist Luc Boudestein. Hij heeft een eigen band, dat heet Full Duplex. En hij heeft op het Embrace Records zijn tweede plaat met deze band uitgebracht. En die heet Modern People. Het eerste album dat kwam uit 2010, 2011. En dat was jazz met electro-funk impro. Dat was een heel stevig album. En hij heeft voor Modern People heeft hij een benadering gekozen wat meer naar de jazz toe gaat, waar ook weer andere elementen van funk en electro rock in zitten, maar het is misschien wat ingetogener. Hij doet dat met zijn band. Hij heeft een te gekke band bestaande uit saxofonist met de erker, gitarist Fernand Oté, toetsenist Rijn Godefroy en Michel van Schie op de bas en drummer Pim Dros. Hij heeft voor dit album heeft hij ook andere vrienden uitgenodigd van zijn Rotterdams Jazz Orchestra. Het Nieuw Rotterdams Jazz Orchestra, dat is een te gekke big band die, waarvan Luc een beetje de kartrekker is. Dat is eigenlijk een soort big band die heel speels is, iets kleiner dan een traditionele big band en waar improvisatie en groepsdingen heel actief en spectaculair heen en weer gaan. Die maken hele gave optredens en die gaan ook heel hard. Hij heeft daar wat vrienden van uitgenodigd uit de blazerssectie: Angelo Verploegen, Rob van der Waal, Morris Kliphuis, Tini Thompson, Bart Wiertz, Miguel Boelens en Juliana Gralle. En hij noemt het dan zelf de Full Duplex XL. We gaan 3 tracks draaien van dit album Modern People en die tracks die heten Electric Monkeys, Tenderhooks en Rodeo Clown. Full Duplex, Luc Boudestein.

Rodeo Clown, de laatste van drie tracks van de nieuwe CD Modern People. Van de band Full Duplex van Luc Boudestein. Dat brengt ons bijna aan het eind van het programma Jazz Not Jazz. Mocht je informatie willen, dan kan je ons altijd een e-mail sturen of verzoeken. Dat doe je naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Of ga naar de site van de Concertzender en dan vind je alle uitzendingen terug en nog andere nuttige informatie. Volgende week dinsdag zijn we er weer. We gaan nog één track draaien van een nieuwe cd die ik net in mijn handen heb gekregen van de Daan Herweg trio. Daan Herweg is een waanzinnige pianist die je misschien wel eens zal hebben gezien. Meer in het popsegment als pianist van Karel Emerald of Lange Frans. Daar heeft hij hits mee geschreven. Maar hij heeft nu zijn debuutplaat gemaakt en dat is een jazz cd. Een hele mooie cd geworden. Die heet Lucid Musings. Trio bestaat uit Pat Cleaver op bas en waanzinnige Nederlandse drummer, Belgische drummer moet ik zeggen, Tuur Moens. We gaan één track draaien en volgende uitzending gaan we daar meer aandacht aan besteden. Dit nummer heet Crooked Tango. Tot volgende week.

0: of Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Thank you.

Thank you.

Okay.

0: Tot zover Framtunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com. Tot volgende week.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Flying Lotus uit 1983, echte naam Stephen Allison, is een experimentele music producer uit Los Angeles en bevriend met Kamasi Washington. Flying Lotus is een verre neef van Alice Coltrane. Ondanks het feit dat hij uit een muzikale familie komt, had hij nooit de intentie om zelf muzikant te worden. Hij wilde films gaan maken en begint dan een studie aan de Kunstacademie in San Francisco. In zijn studententijd maakte hij kennis met de sampler en met marihuana. En dat betekent het einde van zijn studie, maar ook het begin van zijn muzikale carrière. In 2006 produceert hij muziek voor Cartoon Network. Ook brengt hij zijn eerste album in 1983 uit met instrumentale hip-hop en spacey samples. In 2007 tekent hij bij het experimentele dance label Warp Records, waarop hij in 2008 het album Los Angeles uitbrengt. Ook start hij een eigen platenlabel, waar hij onder andere het album The Epic van Kamasi Washington uitbrengt. In 2010 verschijnt Cosmogramma. Het album mengt abstracte hip-hop, spiritual jazz fusion en psychedelische samples. Muzikanten die hierop meewerken zijn onder andere Tom York van Radiohead, Ravi Coltrane en Thundercat. Eind 2014 brengt hij zijn nieuwste album uit, You're Dead. En we hoorden de Deluxe Edition CD uit 2015. Inspiratie hiervoor haalt hij uit het album The Aura Will Prevail van George Duke uit 1975. Naar eigen zeggen werd hij verpletterd door de kracht van deze muziek, waarna hij de link legt met de dood, letterlijk verpletterd worden dus. Aan dit album wordt meegewerkt door Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. Je hoort nu vier nummers van het album You're Dead.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaerman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

Goedenavond en welkom in deze aflevering van Jazz Not Jazz in het kader van Valentijnsdag, een non-stop mix van Jazz Not Jazz liefdesnummers. Zie de site voor details.

Dit is mijn tweede uitzending voor Jazz Not Jazz en vandaag wil ik me richten op collega-muzikanten, namelijk de jonge generatie jazzmuzici in Nederland en daarbuiten. We gaan luisteren naar muziek van voornamelijk oud-klasgenoten van mij met wie ik heb gestudeerd op het Conservatorium van Amsterdam en ook op de Manhattan School of Music in New York. Onze generatie is namelijk opgegroeid met veel muziek en verschillende invloeden. Muziek van de radio en MTV, maar ook lievelingsliedjes van ouders en vrienden. Bij de een was het jazz of klassieke muziek, maar bij de ander was het punk of hardrock. En de een komt uit een muzikaal gezin, nou die ander weer niet. En bij sommigen hoor je duidelijk traditionele folklore terug in hun composities. We gaan beginnen met het stuk Elements van de Florian Höffner Group. Op zijn net verschenen cd Luminosity horen wij onder andere Seamus Blake op tenorsaxofoon. Florian en ik kennen elkaar uit New York. Wij waren uit klasgenoten en woonden samen in hetzelfde studentenhuis. Inmiddels woont Florian met zijn vrouw in St. John's in Canada.

Dat was Florian Höffner met zijn stuk Elements. En we gaan door met een compositie van Duitse saxofonist Timo Volbrecht. Timo en ik kennen elkaar al 15 jaar, want ooit speelden we samen in een Duitse jeugdbig band. En ook hij studeerde in New York en woont daar nog steeds. Van zijn net verschenen album Fly Magic horen we de track Pretty Now.

Dat was dus Timo Volbrecht met Pretty Now, gevolgd door een compositie van Gideon van Gelder van zijn album Lighthouse, getiteld Victory Joy Dance. Gideon en ik studeerden samen op het conservatorium van Amsterdam, maar Gideon maakte snel uitstapjes naar New York en zo is ook zijn album Lighthouse opgenomen met muzici uit de jonge New Yorkse scene. Lucas Pino op saxofoon, Jamiah Williams op drums, Becca Stevens op vocals en Rick Rosato op de bas. We gaan door met de Griekse bassist Petros Klampanis en zijn album Minor Dispute uit 2015. Ook Petros studeerde met mij in Amsterdam, maar ook hij woont nu in New York. Op de track Fairy Francie is onder andere gitarist Gilad Hekselman te horen.

Dat was mijn goede vriend Petros Klambanis en zijn eigen groep. We gaan door met nog meer jazz uit New York. In mijn tijd op de Manhattan School of Music zat ik met twee opvallende pianisten in de collegebanken. Sam Harris, die tegenwoordig bij trompetist Ambrose Ekemezijer speelt. En Fabian Elmessen. Hij zit onder andere in de band van trompetist Terence Blanchard. Dus die twee hebben het wel gehaald. Hier is Sam's compositie Calls van zijn album Interludes. En daarna de track Magnetic van Terence Blanchard's gelijknamige album met Fabian op piano.

Dat was Fabian Elmersen en de band van Terence Blanchard. We gaan terug naar Nederland. De volgende drie tracks zijn afkomstig van mijn Nederlandse collega's Marieke van Dijk, Maatje Scholte en Mark Schilders. We draaien eerst The End van Marieke's album The Stereography Project, dat ze opnam in New York nadat ze daar heeft gestudeerd en gewoond. Inmiddels is de saxofoniste terug in Nederland en woont in Amsterdam. Daarna gitarist Maatje Scholte met zijn band Identikit met Here Comes a Riot van zijn gelijknamige EP. Zijn band bestaat onder andere uit de Nederlandse saxofoonhelden Lars Dietrich en Jasper Blom. De derde track, Long Gone, is afkomstig van het nieuwe album Fabric van drummer Mark Schilders. De plaat is dus net uit en ook Mark is net terug uit New York, waar hij een aantal jaren heeft gewoond.

Dat was Mark Schilders met Long Gone. Daarvoor hoorden wij Mathieu Scholte en daarvoor Marieke van Dijk. En dat was het al bijna weer. Ik hoop dat jullie net als ik konden genieten van de muziek van deze jonge helden. En het wordt weer duidelijk dat jazz echt geen grenzen kent. Jazz is soms gewoon muziek waar je geen label op moet willen plakken. We sluiten deze uitzending af met een compositie van mijn bandcollega en vriend Frans van Chossy. Wij studeerden samen en wonen zelfs in dezelfde straat hier in Amsterdam. Van zijn plaat When the World Comes Home draai ik het prachtige stuk Perpetual Lights.

Dat was Frans van Sossie met Perpetual Lights. En dat was het alweer. Dit was Jazz No Jazz met Felix Schlaarman. En we hoorden in deze uitzending Florian Höfner, Timo Volbrecht, Gideon van Gelder, Petros Klambane, Sam Harris, Terence Blanchard, Mariek van Dijk, Mateo Scholtens, Identikit, Mark Schilders en dus Frans van Sossie. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.

Voor deze gelegenheid heb ik deze uitzending samengemaakt met DJ en oprichter van Wicked Jazz Sounds, Phil Horneman, met wie ik een Skype-gesprek heb opgenomen en gemonteerd. Als eerste nu 4Hero met Hold It Down.

0: toen wij begonnen met Wicked Jazz Sounds, 14 jaar geleden, toen was Hold It Down van het album Creating Patterns, was zeg maar de hit. En daar werd plots een remix van gemaakt. En ja, die remix die was zo ontzettend to the point. Mm-hmm. Het knalde van alle kanten, maar het was nog steeds ook een mooi liedje.
1: Ja.
0: De combinatie daarvan die werkte heel erg goed. En is voor Wicked Jazz Sounds en ook voor mij persoonlijk wel echt zo'n ding van ja, dat is nieuwe stijl jazz, puur zang.

0: Wicked Jazz House heeft de intentie om de warmte van jazz te combineren met de energie van dance.
1: Ja, ja.
0: En dat gebeurt altijd op een mix van jazz, soul, funk, hip-hop, house, drum and bass, Braziliaans, elektronica, noem maar op. Zolang het maar warmte en dansbaarheid heeft.
1: Ja, ja, oké. Okay.

We hebben vorig jaar voor het eerst het festival georganiseerd. En dat was nogal een succes. Waardoor we hebben besloten om het dit jaar weer te doen. 25 juni op het NDSM-terrein in Amsterdam.

0: Dit zijn mensen uit Leiden, mijn stad, Kraak en Smaak met My Mind's Made Up.
1: Ja, er komt een nieuwe plaat aan van Kraak en Smaak. Die heet Juicy Fruit en daar staat één track op die zij inzingt. Berenice van Leer. En ze zijn live echt fantastisch. Het is een hele energieke, spetterende show. En dat komt heel mooi uit op het festival.

0: In het kader van misschien iets minder dansbare dingen, maar wel ook hele interessante wicked jazz-achtige gebeuren. Brut, kun je daar iets over vertellen?
1: Brut? Nou, jij zegt minder dansbaar. Sowieso op een festival kun je ook dingen neerzetten die heel fijn zijn om naar te luisteren. Hoeft niet per se alleen maar dansbaar te zijn. En het is, je had het zelf ook al een beetje omschreven, wat filmische muziek. Mm-hmm. En dat is ook wel Wicked Jazz Hands. Want Wicked Jazz Hands is eigenlijk heel breed.

0: kwartet. Drums, bas, Hammond en saxofoon. Ik was bij de presentatie van het album Madpack. En nou, behalve de track die ik heb uitgezocht, stond iedereen te dansen op bijna elke tune.
1: Ah, kijk zo.
0: En ze heten ook niet voor niets Bruut. Want wat ze spelen is ook echt Bruut.

0: naast Typhoon, Benjamin Herman, Gallow Street en Zita Kula, die staan op het hoofdpodium. Hebben we een tweede podium waar wat meer intiemere en kleinere beentjes staan. En daar hoort Mutant Wildlife ook bij.
1: Mutant Wildlife plays instrumental deep funk soul with a psychedelic edge.

De Typhoon. Ja, man. Hij heeft een tijdje huisband van De Wereld Draait Door geweest. Mm-hmm. En heeft zijn eerste debuutalbum uitgebracht, Lobi Dabassi. En dat was zo'n succes. Hij stond vorig jaar ook al op het North Sea Jazz Festival. Waanzinnig leuke artiest, goede artiest. En er komt echt heel veel fijns uit Zwolle, waaronder hij.

Nou is het puur onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Puur onvermogen of gebrek aan liefde? Is het onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Puur onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Is het puur onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Puur onvermogen of gebrek aan liefde? Nou is het onvermogen.

0: Dat was Typhoon met de track IJswater. We laten voor nu de artiesten op het festival even voor wat ze zijn. We gaan even luisteren naar een aantal Wicked Jazz tracks in het algemeen. Ik heb er eentje uitgezocht die heet Sing It Back van Moloko. Dat was oorspronkelijk een heel ander nummer. Veel meer ja, een soort van avant-garde percussie ding. Waar op een gegeven moment een remix is van gemaakt. En die is heel erg populair geworden. Heb jij die track vaak gedraaid?
1: Ik was sowieso Moloko fan vanaf het eerste uur. Vanaf het eerste album.
0: Ja.
1: Do you like my tight sweater? Dat vond ik altijd bizar. Want dat was ook wel zoiets van... Er zit jazz in, er zit soul in, er zit funk in. Maar er zit ook punk in.
0: Oh, ja.
1: En er zit ook opera in. En er zat alles door elkaar.
0: Ja.
1: En dat vond ik op zich al heel erg mooi. Toen kwam het album daarna uit. Daar stond Sing It Back op.
0: Ja.
1: En dat was inderdaad een leuk liedje. Niet meer dan dat. Dit is eind jaren 90 geweest. Heel veel dingen werden geremixed voor de dansvloer. En Boris Lukos uit Duitsland, die had de eer om dit nummer te remixen. En dat was spot on.
0: Yeah.
1: Dat was meteen zo raak. Vergelijkbaar, misschien kan je dat nog herinneren, Everything But The Girl, de track Missing. Is ook een plaat uit de jaren 90 wat als liedje zelf ja, leuk was, maar toen was het plotseling Todd Terry. En die had daar zijn draai aan gegeven met een housebeatje. Ik zeg het heel oneerbiedig, want Zo is het natuurlijk niet. Maar om het even wat meer beeldend te krijgen.
0: Ja.
1: Zo heeft hij die plaat eigenlijk bekendgemaakt bij het grote publiek. Want anders was het niks geworden. En Boris Lukos heeft hetzelfde gedaan met die Moloko track. Die plaat was meteen een hit. Omdat het plotseling een liedje werd waar iedereen heel vrolijk van werd. Want er was een beat onder.
0: Ja.
1: En het had veel meer body plotseling.
0: Oké, we gaan eerst even luisteren naar het origineel een stukje. En dan krijgen we de hit Sing It Back van Moloko.

0: Dat was Sing It Back van Moloko, een duo bestaande uit producer Mark Bryden en zangeres Royce Murphy. Goed voorbeeld dus van een wicked jazz track die een groot hit is geworden. Zijn er andere voorbeelden van film?
1: Je had er nog één en dat vind ik ook wel een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Propellerhead met yes. History Repeating. Mm-hmm. Is typisch zo'n voorbeeld wat eigenlijk... Je kan er op allerlei verschillende manieren luisteren, maar het is eigenlijk gewoon mainstream. Hmm. En er zitten rock-invloeden in, er zitten pop-invloeden in, er zit gospel in. Het is heel breed.
0: Yes.
1: En dat vind ik wel een prachtig voorbeeld. En dan heb je ook nog de stem van Shirley Bassey eroverheen. Ja, dat is helemaal af. Dus...
0: Epic.
1: En absoluut. En dit zijn wel, je hebt echt twee mooie voorbeelden genoemd van platen die ook nog steeds relevant zijn. Mm-hmm. En die gewoon overal nog steeds werken en nog steeds hun verhaal vertellen.

0: Dat was het nummer History Repeating uit 1997, gemaakt door producers Will White en Alice Gifford, oftewel Propellerheads. Een ander nummer waarvan ik me afvraag of die ook misschien binnen het genre Wicked Jazz valt, is van een artiest die heel erg bekend is. En ik ben benieuwd naar jouw mening erover. Het nummer Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Is dat ook Wicked Jazz?
1: 100%, helemaal.
0: Ja?
1: Ja, ja. Justin Timberlake maakt eigenlijk al vanaf dag 1, los van NSYNC en whatever die heeft gedaan, is het een souljongen.
0: Ja.
1: En dat hoor je nog steeds. Heb je altijd gehoord in al zijn muziek wat hij heeft gemaakt. Heel duidelijk voorbeeld natuurlijk is Michael Jackson geweest voor hem. En dat hoor je ook terug. De vergelijkingen met Don't Stop Till You Get Enough en deze hit Can't Stop That Feeling. Die zijn, ik zie het eigenlijk elke dag wel een keer voorbij komen.
0: Ja, ja.
1: Op een website, een blog of Facebook of wherever. En het klopt gewoon. Het is vrolijke, eigentijdse disco. En het is gewoon een heel vrolijk liedje. En het is, het heeft soul.
0: Ja.
1: En dat is, vind ik wel heel belangrijk. Het hoeft namelijk niet altijd jazz te zijn bij ons. Het moet, de zwarte draad is voor de feestjes en alles wat we doen, is jazz. De rode draad is dat de live muzikanten mee spelen. Maar voor de rest is het gewoon is de soul, de zwarte muziek, het gevoel wat het meebrengt. Dat is heel belangrijk en dat doet deze plaat absoluut.

0: Dat was het nummer Can't Stop the Feeling van jonge, nieuwe, opkomend talent uit Amerika, Justin Timberlake. Ik hoop van harte dat hij door dit radioprogramma wat meer in de kijker komt. Ik bedoel, hij kan het goed gebruiken. We gaan verder met een andere track die jij hebt uitgezocht. Dat is Blaze met My Beat.
1: Ja.
0: En dat is echt een soort van poëtisch, bijna spoken word-achtig ding over het effect wat muziek op je kan hebben. Wat wel intrigerend wat dat betreft. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, precies wat jij zegt. Dat is het nummer heet ook My Beat. Het is, op een gegeven moment zegt ze ook van, can you really dance to my beat?
0: Mm-hmm.
1: Ik hoorde deze plaat op een verzamelaar, The Rebirth of Cool.
0: Oh ja.
1: Dat was ergens eind jaren 90. En Blaze kende ik wel als, ja, ook weer, net als Mastered Work en For Hero, twee producers, DJ's die gewoon veel hebben gedraaid, veel muziek kennen en ook op een gegeven moment muziek gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dit kwam voorbij en het was eigenlijk voor mij een soort van epiphany. Het was echt van, wauw, dit is precies wat ik eigenlijk wel altijd heb gemist. De combinatie van warme, soulvolle muziek, mm-hmm. maar wel gecombineerd met de energie van dance.
0: Ja, ja, ja.
1: En die plaat, die daar zit alles in wat mij betreft. Hij werkt nog steeds op de dansvloer.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Op elke dansvloer. Dat is wel heel mooi.
2: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you that our rhythm looks strange, or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand this beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat?

0: Dat was Blaze met My Beat. Phil, zou je misschien nog iets over jezelf kunnen vertellen en over de geschiedenis van Wicked Jazz Sounds?
1: Iets over mezelf vertellen is dat ik ondertussen in 1967 ben geboren. Mm-hmm. En vanaf mijn vierde, vijfde al plaatjes draai.
0: Kijk eens aan.
1: Pas op mijn twaalfde heb ik het ook serieus voor mensen gedaan. En dat is eigenlijk nooit gestopt. Dus in de loop van de jaren is er Wicked Jazz Sounds uit ontstaan. Mm-hmm. En dat is zo'n beetje... Eigenlijk de naam is ontstaan vanwege een lokaal radioprogramma op Amstelveen Lokaal.
0: Okay.
1: Dat was eind jaren 90. En sinds 2002 is het ook een daadwerkelijk bedrijf geworden. Organisatie van clubnachten, feestjes, mm-hmm, en optredens door het hele land op diverse festivals, podia. We hebben een zevental cd's uitgebracht, verzameld cd's onder die naam.
0: Kijk eens aan.
1: Er zijn twee bandalbums uitgebracht door de muzikanten met wie we al jaren in de clubnachten werken. Mm-hmm. Diverse radioprogramma's gedaan, tenminste één radioprogramma op diverse radiostations eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En we zijn nog steeds bezig, 14 jaar later nog steeds elke week een clubnacht en heel veel lol hebben.
0: Kijk eens aan.
1: En we, dat zijn Mannen van de Zee en ik, want wij hebben Wicked Jazz Sounds opgezet.
0: Hartstikke mooi. We gaan om het uur af te sluiten weer terug naar het festival. Er zijn nog twee tracks die we gaan draaien ervan. Als eerste is een Engels ensemble genaamd Woo 15. Kun je daar iets over vertellen?
1: Woo 15 komt uit Londen.
0: Ja.
1: Dus twee jongens uit Londen die daar... de een heeft een heel kwartet, trio kwartet waar die mee speelt. De ander maakt heel veel elektronische dingen. Mm-hmm. Maar ze hebben ook een projectje samen gedaan. En dat beviel ons zo erg. Dat is ook ontzettend Wicked Jazz Sounds. Als je het hebt over het gevoel Wicked Jazz Sounds. Mm-hmm. Want dit is heel sferisch. En dat past ook weer heel erg bij de radioshows die ik in het verleden heb gedaan. Overigens nog steeds doe op Red Light Radio. Mm-hmm. Waarbij ik heel veel dingen ook kan draaien die wel Wicked Jazz Sounds gevoel hebben, maar niet per definitie dansbaar zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: En daar horen dit soort dingen ook heel erg bij. Mm-hmm. Dit is overigens dit is een hele sferische track. Dit is niet heel erg goed reflecteerd wat zij live of draaien of zelfs uitvoeren. Mm-hmm. Want dat is wel veel dansbaarder.
0: En gaan ze ook, is het ook een combinatie van DJ en instrumentale dingen?
1: Het is nog een verrassing hoe ze gaan komen.
0: Kijk eens aan.
1: Ik heb zelf het idee dat het gewoon alleen een DJ-set wordt. Mm-hmm. Maar het zou zomaar kunnen dat een van de twee ook iets aan elektronisch instrumentatie meeneemt. Al is het een sampler waarbij ze gewoon live heel veel dingen kunnen maken.

0: Dat was Woo 15 met de track Space and Time. Zijn we weer aangekomen bij de laatste track van deze uitzending over het Wicked Jazz Sounds Festival aanstaande 25 juni in Amsterdam. En dat is een track van een Nederlandse band genaamd Kou.
1: Kou, de vogel Kou. Mm-hmm. Ik moest het zelf even vragen, want ik had zelf nog nooit van de vogel gehoord.
0: Ja.
1: Dus ik heb het zelf ook maar eens even bij ze nagevraagd. Vorig jaar stonden ze ook al op ons festival. Op het kleine podium wat wordt gehost door de organisatie Nightcare.
0: Mm-hmm.
1: Dit jaar staan ze daar weer. En er kwamen allemaal mensen naar me toe die zeiden van... Oh, we hebben net Kou gezien, dat was echt fantastisch. We hebben begin december vorig jaar een Wicked Weekender georganiseerd... in de Sugar Factory in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Waar we onze wekelijkse clubnacht op zondag hebben.
0: Ja.
1: En op de zondagavond van het weekender hadden we voor de clubnacht een live avond waar zij stonden. Dat was voor mij de kennismaking met Kou.
0: Mm-hmm.
1: En ik was meteen weggeblazen. Ik had echt zoiets van, dit is echt, echt fantastisch. Volgende week, zeg ik het goed, aankomende vrijdag, donderdag, vrijdag, 27 mei in ieder geval, komen ze met hun album uit.
0: Ah.
1: En de track die je zo gaat horen, die is exclusief, want die is nog niet uit, zeg maar, officieel.
0: Kijk eens aan.
1: Dat is wel leuk. Ze zijn nou ook bezig met een album, want daar vraag ik dus al half jaar om.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn dus nu is het eindelijk klaar en nu mogen ze dan ermee naar buiten. Het zijn drie jongens, mm-hmm. Drums, bas en Hammond.
0: Juist.
1: En de drummer en de Hammond speler, de organist, die zijn allebei nog geen 20.
0: Wow.
1: En vooral de organist die heeft, behalve dat hij zijn Hammond aan de achterkant helemaal uit elkaar heeft gehaald en open heeft getrokken, ook nog wat elektronica bij.
0: Ja.
1: Ik vind dat het gewoon heel erg jaren 70 uptempo funk klinkt.
0: Ja.
1: Zelf vinden ze dat ze live house maken. Dus de waarheid ligt ergens in het midden.
0: Interessant.
1: Ik vind het heel interessant. Ik vind het ontzettend leuk. Het zijn jonge gasten die ontzettend enthousiast zijn en hele fijne, energieke muziek maken.
0: Mm-hmm.
1: Wat zeg maar een beetje de rode draad van het festival is. Een hele fijne, energieke dag met mooie namen. En er is nog een derde podium, want ik had het net over twee podia. Er is nog een derde podium waarbij we de clubnacht uit de Sugar Factory proberen te vertalen naar een festivaldag.
0: Oh, ja.
1: En dat is waar de DJ's met muzikanten, net als in de Sugar Factory, gewoon lekker de hele dag vrolijk een feestje gaan bouwen.
0: Kijk eens aan. En ben jij daar ook nog te zien als DJ?
1: Daar ga ik zeker ook nog zijn.
0: Kijk eens aan. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Goed, dankjewel voor alle informatie, alle tracks en het organiseren van het festival.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. We gaan luisteren naar het laatste nummer, Sommerhop, van de Nederlandse band Kou.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In deze vierde aflevering van Noorse Nu Jazz hoort u vernieuwende muziek uit Noorwegen. Erland Dalen, 1971, is een Noorse drummer en percussionist. Hij heeft sinds de jaren 90 meegewerkt aan 130 albums. En dat van artiesten als Mike Patton, Madrugada, Eivind Orset en Arve Henriksen. Het album Blossom Bells uit 2015 is zijn tweede soloalbum. Hij speelt alle instrumenten zelf, maar heeft het album samengemaakt met leden van de band Exploding Plastics. Zo combineren zij elementen van krautrock, ambient en avant-garde jazz. De albumtitel verwijst naar een speciaal gemaakte klok die op het album wordt bespeeld. Ook hoort u een zingende zaag, een cakevorm en diverse percussie-instrumenten uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En die komen allemaal voorbij in de nu volgende nummers van Erland Dalen.

Dat waren vier nummers van het album Blossom Bells van Erland Dalen. Hij maakte dit album samen met het Noorse producersduo Exploding Plastics. En dat zijn Helvaart W. Hagen en Jens Petter Nielsen. Zij maken trip-hop met invloeden uit de jazz. De muziek is te vergelijken met artiesten als Amon Tobin en de Cinematic Orchestra van het Ninja Tune label. Van hun eerste album, Amateur Girlfriends Go Pro Scared Agents uit 2001, hoort u de nummers Sports Not Heavy Crime, Six Hours at Starlight, Single Stroke Ruffs, Tintinapitation, More Power to You, Having Smarter Babies, Far Flung Tonic, Happy Years Girls en Comatose Luck.

0: U hoorde een aantal nummers van het album Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents uit 2001 van Exploding Plastics. Dit uur werd voor de concert...
1: Dit is de concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: En het waren 7 nummers van het album Man-Made Object van Go-Go Penguin. En als laatste hoorde u nog All Res. En daarmee besluiten we dus dit programma.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: U luistert naar de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Vandaag Sonar Collective deel 2. Sonar Collective is een Duits platenlabel opgericht in 1997 door het DJ en producers collectief Jazzanova. Zij brengen muziek uit die zich bevindt op het raakvlak van jazz, house en lounge, ook wel nu jazz genoemd. In de eerste uitzending over dit label, die u terug kunt vinden op www.concertzender.nl, hoorde u nummers van Extended Spirit en Jazzanova. In deze uitzending gaat u luisteren naar een mix van diverse artiesten van dit label.

0: Dit uur Jazz, Not Jazz werd voor de concertzender samengesteld door Jasper van der Minne. Alles over dit programma vindt u terug op concertzender.nl.
1: Dit is de concertzender Jazz, Not Jazz Radio.

0: Ja, waanzinnig. Wat een overgang zit in dat nummer, zeg. Echt een...
1: Wat een held. Ja, ineens breekt het helemaal open op een gegeven moment. Dan is het gewoon helemaal sunshine. Het begint heel donker. Ik vind het waanzinnig. Echt een meester, deze gast. Ik weet niet wat hij nu doet. Ik heb geen idee.
0: Ja, laat hem eens googlen.
1: Ja, die moeten we een keer uitnodigen of zo.
0: Oh ja.
1: Misschien kun je zo'n programma met hem maken.
0: Ja, precies.
1: Kijken wat je dan krijgt.
0: Ik schrijf het even op.
1: Ja. Ook wel weer iets, toch wel iets heel anders. Zeker dan het vorige. Joni Mitchell is ook wel echt een enorme... Die zit ook heel erg diep.
0: Mm-hmm.
1: De plaat van... Die plaat die Blue heet, die heb ik ooit gekregen, volgens mij zelfs. Of in ieder geval aangeraden gekregen door Laura Jansen. Die zei toen van, die plaat moet je gewoon even checken. Ik van, oké, dat ga ik doen. Er staat één liedje op. En dat is sowieso, dat hele album is gewoon een 11 of zo. Maar wat zo mooi is aan dit volgende liedje is hoe Joni, afgezien van de melodieën en de

0: composities. Hoe zij emoties kan verwoorden. Of juist op een hele... het wordt nooit sentimenteel. Hoe zij verwoordt in dit liedje hoe ze afstand doet van haar kindje. Dat ze heeft vroeger als jong... jong volwassene heeft ze een kind afgestaan.
1: Zeg. Yeah.
0: En daar gaat het liedje over. Het heet A Little Green. Zeg.

0: Ja, jemig. Zij is echt wel de koningin van gewoon echt oprechte communicatie.
1: Puurheid.
0: Ja.
1: Puurheid, ja. En zonder sentimenteel te worden. En overal. Het is zo... Ja.
0: Gewoon raak. Ja.
1: Raak en rijp en volwassen. En ongelooflijk.
0: Ja.
1: Diep. Hoe mooi dat zoiets kan verwoorden is ongelooflijk.
0: Uh-huh.
1: Ik weet niet hoe oud ze was toen ze dat deed. Maar dit liedje, die opname, die komt uit 1971, zie ik hier. Uh-huh. Ja, ze is volgens mij ergens van 1945 of zo. Ik weet niet precies.
0: Hmm.
1: Maar goed, anyway, ze had het liedje niet heel ver daarna hebben geschreven, denk ik. Ja, en nu...
0: Ja, wat nu, Lo?
1: Wat nu, in godsnaam.
0: Hardrock. Is het al tijd om een nummer van jezelf te laten horen, wellicht?
1: Er moet iets bij van mezelf, dat schijnt erbij te horen. Nou, van mezelf, het is, laat ik zo zeggen, wat ik nu wil laten horen, het is niet van mezelf, maar mm-hmm. ik heb daar samen met Tjeerd Oosterhuis, heeft een album opgenomen met zijn... Waar hij die liedjes van zijn vader...
0: Oh ja.
1: Of het gedicht van zijn vader op muziek heeft gezet.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel een van de meest inspirerende dingen die ik heb mogen doen... als zeg maar ook mede-arrangeur van het koortjes. En waar ik gewoon aan mee heb mogen werken.
0: Uh-huh.
1: Op zanggebied, op koorgebied. Zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk mijn koorbusiness. Dat is mooi. Maar... Tjeerd heeft absurd mooie stukken geschreven. Vooral miste ook die liedjes die komen allemaal uit zijn jongere jaren. Vroeger, voor mij was het een jaar of 20 toen hij dit stuk schreef. Het heet Je Lippen. En het leuke is dat we daar met 9 man koor tegelijk hebben gezongen. De lead wordt gezongen door Treintje en Etsilia. Maar het koor is 9 man sterk en ongedubbeld. En dat is ook echt magisch. Het was echt het leuke als je er zo'n iets opneemt met z'n allen tegelijk. Het was gewoon één grote jankbende. Iedereen was gewoon aan het huilen. Dat is het mooiste wat je kan hebben met muziek. Als je dat dus tijdens het spelen, dat iedereen gewoon zo geëmotioneerd wordt van de schoonheid. En dat allemaal, dat het zo...

0: Ja, mooi zeg. En ook bijna best wel een soort van de harmonische complexiteit van Steely Dan.
1: Het is misschien wat klassiek. Ja, het is inderdaad wat shit allemaal bedenkt. Het gaat best ver. En Nederlands kan heel mooi zijn, blijkbaar weer.
0: Zeker,
1: weet je? Ik ben ook geen Nederlandstalig fan, maar als je dit zo hoort, denk ik dit is zo, zo. Maar ja, het is uiteindelijk poëzie natuurlijk weer.
0: Mm-hmm.
1: Ik zit nog even te denken. Miles Davis mag natuurlijk gewoon niet ontbreken, want Miles is ook wel weer een van mijn allergrootste... indirecte leermeesters, grote helden.
0: Wat vind jij gaaf aan Miles?
1: Bepalen van een sound, van een sfeer. Van een, dat hij echt gewoon met zijn band altijd een sfeer neerzetten, een sound. En een plaat, weet je, zoals Kind of Blue, weet je, dat is gewoon... Het is ongelooflijk hoe zo'n plaat zo... over de hele wereld super bekend is geworden.
0: Hmm.
1: Zo cool allemaal. Alles wordt ook weer daar is geen noot te veel gespeeld.
0: Yeah.
1: Het is heel conceptueel eigenlijk.
0: Uh-huh.
1: Bedacht weet ik niet, maar ontstaan in ieder geval. Wat uit hetzelfde met hetzelfde clubje ongeveer. Ongeveer, ik zou het niet precies weten. Maar is gedaan is wel weer een van mijn favoriete stukken van Monk. Round Midnight.
0: Oké, ik denk dat dat het laatste nummer wordt. Dus ik wil je alvast even heel hartelijk bedanken voor al je mooie muziek.
1: En, heel graag gedaan.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Felix Schlaermann met Jazz Not Jazz. In de komende 60 minuten draai ik een aantal stukken uit mijn actuele favorieten playlist. Dit zijn meestal nieuwe releases van binnen- en buitenlandse jazzhelden. De saxofonisten Ben Wendell en Donny McCaslin, maar ook de Belgische newcomers van Staff komen langs. Naast hun Nederlandse sterren als Bart Weerts, Evenzanne en Brainchild. Tussenin ook wat oudere, maar daardoor niet minder bijzondere tracks van verschillende artiesten.

Dat was Donny McCaslin met een track van zijn nieuwe plaat Beyond Now. En het liedje heette Bright Abyss. Donny McCaslin heeft onder andere in de band van David Bowie gezeten. En dat maakt hem inmiddels voor heel veel mensen interessant. We gaan door met een ander saxofonist die ook net een plaat heeft uitgebracht. En die saxofonist heet Ben Wendell. De plaat heet What We Bring en we luisteren naar de track Fall.

Ja, en dat was een oudere favoriet van mij, Jacob Bro met Evening Song. Een plaat waar onder andere ook Bill Frisell, Paul Motion en Lee Konitz op te horen zijn. Een hele oude Lee Konitz met prachtig spel. We gaan door met iets heel nieuws. De Belgische band Staff. En we luisteren naar hun track Tatum.

Ja, dat was Stuff with Tatum. En we gaan nu naar Nederland kijken. En ook daar hebben we nieuwe releases. Onder andere van Bart Weerts, saxofonist Bart Weerts. Met zijn nieuwe plaat Beneath the Surface. En we gaan naar een track luisteren van deze plaat. Met de titel Casse les Dos.

Time After Time, een Cyndi Lauper hit. In deze uitvoering gespeeld door The Bad Plus, het legendarische pianotrio, die nu ook terug zijn met een nieuwe plaat. En die plaat heet It's Hard. Ze zijn onlangs in het Bimhuis geweest en op deze plaat staan een aantal popliedjes. En ze gaan daarmee eigenlijk terug naar de traditie hoe ze ooit zijn begonnen popliedjes te vertalen naar hun pianotrio sounds. We gaan nu nog een keertje kijken naar Nederland. Een bandje van de oorspronkelijk Belgische pianist Daan Demeyer, die op het Conservatorium van Amsterdam heeft gestudeerd. En zijn bandje heet Brainchild. En we luisteren naar de track The Winding Way.

Brainchild met The Winding Way. We blijven nog even in Nederland. Een track van een duo, Even Zanne heette ze. Sanne Huibrechts, zangeres. Eran Haeve, gitarist. Aangevuld met Itay Wijsman op Iwi. En Philippe Lem op drums. En we luisteren naar Stil van de gelijknamige plaats.

Even Zanne met Still. En dan gaan we nu ook alweer naar de laatste track van deze uitzending. En dat is een track van Chris Cheek, saxofonist. Een van mijn persoonlijke helden. En hij is onlangs ook in Nederland geweest. We draaien de track Wijn van zijn gelijknamige plaat Wijn uit 1999. Met een hele jonge Brad Meldow, een hele jonge Kurt Rosenwinkel en een hele jonge Matt Penman. En ook een nog best wel jonge Jorge Rossi op drums. Veel plezier, Chris Cheek met Fine.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Vandaag is het 14 februari 2017, oftewel het is weer Valentijnsdag. Dus het leek me leuk om een aantal nummers uit te zoeken die een beetje in het laag tempo sensuele spectrum van de muziek zijn. Waaronder een aantal nummers van Amerikaans kwartet genaamd Butcher Brown. Daar horen we nu al een stuk van, het heet Stroke. Verder heb ik een drietal nummers uitgezocht van Australisch collectief genaamd Hiatus Coyote. Van hun laatste album Choose Your Weapon. Verder hebben we een lang nummer van Herbie Hancock, Butterfly. En als laatste eindigen we met een van de meest sensuele platen uit het R&B spectrum. Plaat uit Voodoo en daar van D'Angelo en daar gaan we drie nummers van luisteren. We beginnen nu echter eerst met Hiatus Coyote en het nummer The Lung. Zie de website voor meer details.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steve Kruiswijk en deze keer voor de derde keer een aflevering met een gastsamensteller. Wederom een muzikant en wederom uit Leiden. Vriend van mij, Arto Boyajian. Goedenavond, Arto.
1: Goedenavond, hey.
0: Ik ken jou voornamelijk van mijn werk als roodsreparateur.
1: Ja.
0: maar wat doe jij zelf ook alweer?
1: Nou, ik speel geen piano.
0: Oké. Okay.
1: maar ik heb wel altijd een roots gehad. En daarom zijn wij elkaar inderdaad tegengekomen.
0: Uh-huh.
1: Maar ik speel zelf gitaar en bas. Voornamelijk. En ik zing. En dat is waar ik het meeste mee doe. Ik, mm-hmm. Ik ben eigenlijk meer zo van de meerdere dingen. Ik speel ook pedal steel. En ik speel inderdaad wel een beetje toetsen.
0: Uh-huh.
1: Maar wat ik het meeste doe momenteel is met een Eagles tribute op stap zijn.
0: Oh ja.
1: En ja, daar spelen we de muziek van de Eagles en dingen die daar zeg maar omheen hangen. En daar hebben we eigenlijk een hele theatershow mee. Dus het is echt een soort beleving, als je het kan noemen. En inmiddels doen we dat al heel lang en het gaat heel goed en het is heel leuk. En de mensen die komen, blijven maar komen. Dus, en ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te doen.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Nou, ik heb je gevraagd om een lijstje samen te stellen van muziek die tegen de jazz aanschurkt.
1: Juist.
0: Kun je iets vertellen over wat jij met jazz hebt in het algemeen?
1: Ja, ik heb op het conservatorium gestudeerd. En dat was toen nog in Hilversum.
0: Mm-hmm.
1: En dat was in de jaren 90. En daar kon je toen alleen nog maar jazz en klassiek studeren. Maar van klassiek had ik helemaal geen kaas gegeten. Mm-hmm. En van jazz wel. En dat vond ik toen heel erg leuk. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar ik heb er wel een beetje een haat-liefde verhouding mee.
0: Ah, kijk eens, interessant.
1: Moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb wel een tijden gehad dat ik het helemaal niet wilde spelen. En dat ik er eigenlijk last van had. En ik vind het wel iets. Ik heb er wel altijd mee geworsteld, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ik ben uiteindelijk. Ik ben geen jazzmuzikant.
0: Hmm.
1: Maar ik zie het altijd als een taal die ik heel goed versta. Maar niet zo heel goed spreek.
0: Hmm.
1: Zo, ja. Zo is het eigenlijk een beetje. En ja, dat is allemaal heel kort. En jazz heeft heel veel elementen in zich die me heel erg bevallen, die ik heel erg tof vind eraan. Dus het is niet zo dat ik er helemaal niks meer mee heb. Maar er zijn wel tijden geweest dat ik er eigenlijk helemaal niet meer mee bezig was. Dat ik gewoon echt met liedjes en popmuziek en sound en dat soort dingen bezig was.
0: Ja, ja. Goed, nou, dus het wordt dus vanavond een lijstje van nummers die niet per se jazz zijn, maar die wel interessante aspecten kennen van jazz.
1: Ja.
0: Begonnen dit met Johnny Guitar Watson. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar heb ik heel veel naar geluisterd. En dat is iemand die eigenlijk, het is geen jazzmuzikant, maar het schurkt voor mij wel een beetje tegen de jazz aan, omdat hij wel wat jazzharmonieën gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zal misschien de argeloze luisteraar niet meteen opvallen.
0: Mm-hmm.
1: Hij improviseert ook zijn solo's. Dus in die zin is het, weet je, dat zijn een paar van die elementen uit jazz die erin voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt altijd een beetje geschaard ook onder de soul muziek, weet je al?
0: Ja.
1: Gek genoeg. Ja, gek. Nou, het is niet helemaal gek. Het is natuurlijk wel groove gerelateerd.
0: Yes. Zeg
1: maar. Het groeft wel behoorlijk hard. En wat dat betreft, ja, ik heb gewoon veel naar hem geluisterd. Ik heb dat zijn timing en zijn frasering in hoe die speelt. Daar heb ik eigenlijk achteraf gezien heel veel van geleerd, merk ik. Want hij speelt zo simpel en zo to the point.
0: Ja, ja, ja.
1: En met zo'n goede timing. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk.
0: Juist.
1: Goede timing.
0: Klinkt goed.
1: Ja.
0: Waar zullen we nu eens naar gaan luisteren?
1: Ik heb een paar dingen opgezocht. En er zijn. Even kijken. Dus wat misschien wel leuk is om even een echte jazzmuzikant erbij te pakken. Brad Mehldau, een pianist. En die heeft best wel een aantal platen. Die heeft heel veel trio platen gemaakt met een contrabas en drums. Ik heb hem één keer live gezien. Dat was een hele belevenis. Nee, twee keer.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een hele belevenis, moet ik zeggen. Hij heeft op die platen een aantal popliedjes ook verjazzed, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Dus hij heeft echt een paar covers genomen van Radiohead onder andere. En ook zelfs volgens mij van Rammstein.
0: Mm.
1: En ik wil er een laten horen van Nick Drake. En dat is een singer-songwriter uit de jaren 70.
0: Mm-hmm.
1: Die niet zo vrolijk was. Die heeft zichzelf van kant gemaakt zelfs.
0: Oh.
1: Ja, maar die heeft iets van 3 of 4 platen gemaakt met allemaal hele mooie liedjes. En een daarvan heet River Man. En die heeft Brad Mehldau dus opgenomen. Misschien is het wel leuk om eerst even het origineel een stukje te luisteren.
0: Ja, een klein stukje.

0: echt lukt, is om precies dezelfde sfeer eigenlijk een beetje uit te drukken, maar dan met piano. En er zijn best wat jazzmuzikanten die daar dat geprobeerd hebben en daar echt gruwelijk in gefaald zijn.
1: Okay.
0: Vind ik. Maar ik vind dat Brad Mehldau dit heel erg mooi neerzet.
1: Ik ben benieuwd.

0: vind het echt een tovenaar, die man. En het zijn hele bouwwerken op die piano. Ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt. Maar, en toch is het een soort heel mooi, overzichtelijk. En heel, ik vind het ook emotioneel. Ik voel het echt, wat hij speelt. Dat vind ik heel gaaf.
1: Ja.
0: Als een jazzmuzikant die zoveel bagage heeft, op een gegeven moment het ook echt lukt om je echt te raken met wat hij speelt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk waar het echt om gaat.
1: Yes.
0: En dat duurt vaak heel lang voordat je daar bent, als je daarmee bezig bent. Ben je heel lang eerst aan het oefenen op alle ladders en zo die je moet kennen, op welke akkoorden. En al.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een heel werk.
1: Daar dan zinnige, rake dingen mee zeggen.
0: Ja. Ja. Ja. Precies, de essentie van de muziek eigenlijk weer. Mm-hmm. Je moet daar toch even een omweg voor nemen. Een soort. Om even, weet je wel. Nou ja, dat is niet gezegd. Maar er zijn natuurlijk wel een hoop mensen die dat eerst moeten doen.
1: Ja,
0: eerst
1: ja.
0: Even uitzoeken hoe je dat allemaal moet spelen. En dus oefenen, studeren. En als je studeert, wil niet altijd zeggen dat dan ook aankomt bij de luisteraar.

0: Maar goed, ik vind Brad Mehldau een heel mooi voorbeeld van een ongelofelijke muzikant. Gewoon in het algemeen. Ik vind dit ook een heel mooi voorbeeld van hoe hij dit nummer aanpakt.
1: Ja.
0: Heel prachtig gespeeld. Heel mooi liedje. En dan met heel veel respect daarvoor. En zo. Ja.
1: Uh-huh.
0: Prachtig. Volgende liedje?
1: Ja.
0: Even kijken. Nou, wat met uit jazzmuziek is heel vaak gebaseerd op die oude standards. Mm-hmm. Tenminste, heel veel jazzmuzikanten gingen de oude liedjes uit de jaren 30 en 40 musicals. Mm-hmm. Die gingen ze zeg maar pakken als melodie en daar dan op improviseren.
1: Ja.
0: En ik wou er een liedje bij pakken wat zeg maar eigenlijk voor mij heel erg die kwaliteit heeft van zo'n soort ouderwets jazzliedje.
1: Mm-hmm.
0: En maar wat tegelijkertijd ook wel echt valt onder popmuziek. En dat is van Randy Newman.
1: Okay.
0: Randy Newman is ook een geschoolde arrangeur.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft natuurlijk zijn neef Thomas Newman. Dat is een soundtrack componist.
1: Ah, oké. Okay.
0: Die heeft volgens mij bijvoorbeeld de muziek van American Beauty gemaakt.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Dat is familie. En hij komt uit zo'n familie met allemaal arrangeurs en componisten en zo. En hij is eigenlijk een beetje een soort Einzelgänger met zijn liedjes. Mm-hmm. Want hij is natuurlijk eigenlijk... het is niet een waanzinnige pianist. En het is ook niet een waanzinnige zanger. Mm-hmm. Maar dat is er nou ook precies één die helemaal binnenkomt. Ik heb hem een keer live gezien ook. En dat is ook ongelooflijk. Hij speelde op het North Sea Jazz Festival. En hij speelde op een gegeven moment een liedje. En dan speelde hij op een gegeven moment een beetje zo'n bluesy lick tussendoor. En toen zei hij... I know this is a jazz festival, but this is as close as I'm gonna get. Dus zo er tussendoor, weet je wel. Ja. Dus, maar hij heeft wel degelijk ook in zijn muziek invloeden van jazzharmonie en zo. En dat zal je hier in dit liedje ook horen.
1: Oké.
0: Het liedje heet Losing You.

0: Randy Newman.
1: Mooi.
0: Ja, prachtig hè. Het is echt een verhalenverteller, vind ik. Dat is ook volgens mij wat hem drijft. Dat hij altijd wel iets te vertellen heeft. Hij heeft ook heel veel van die hele cynische liedjes.
1: Mm-hmm.
0: Dit is toevallig een wat minder, weet je wel. Dat cynisme zit daar niet zo in dit liedje. Eigenlijk helemaal niet. Maar hij heeft ook een paar van die rednecks en short people en allemaal dat soort liedjes.
1: Ja, ja.
0: Die zijn natuurlijk hebben een hele cynische toon.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor hij ook niet echt begrepen werd in eerste instantie.
1: Maar zou dat nummer gebruikt kunnen worden als een soort van standaard om overheen te improviseren, denk je?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Okay.
0: Daarvoor is het natuurlijk ook een beetje een soort rubato, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje, het heeft niet echt, het heeft wel time, maar het heeft een beetje een soort klassieke vibe wat dat betreft. Ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk niet echt een liedje om op te improviseren, maar het heeft wel zo'n standaard kwaliteit, vind ik.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Als liedje.
1: Mm-hmm.
0: En die liedjes, die oude liedjes, die hebben ook altijd een bepaald soort typische melodieën. Of in ieder geval de muzikanten, de jazzmuzikanten die daarop gingen improviseren, die gebruikten ook typische melodietjes. En wat ik grappig vind, is dat dat is mijn volgende bruggetje naar mijn volgende nummer, wat ik wilde laten horen. Is dat een, in een band die eigenlijk echt helemaal niks met jazz te maken heeft, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Maar die wel in hun melodie, of in ieder geval in de melodie van het couplet, ook een bepaald soort jazz-achtige... je hoort iets van jazz terug in die melodie, vind ik. Alleen de hele sound van het liedje verder is helemaal niet uit jazz, van jazz gerelateerd. Zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: En dat is de band die heet Elbow. En die komt uit Engeland. En wat ik wil laten horen is een nummer dat heet Mirrorball.

0: zit me af te vragen. Bijvoorbeeld, zijn natuurlijk waarschijnlijk mensen die zich denken van, is dit nogal jazz? Of op wat voor manier is dit jazz?
1: Ja.
0: En wat mij nu te binnen schiet is misschien dat door die periode van jazz, grofweg vanaf de jaren 50 zo ongeveer, toch? Zou je kunnen zeggen, of ja, iets eerder natuurlijk al, toen een grotere geschiedenis. Maar ook denkend aan dat idee van dat er dus in de bebop en zo, dat er van die eerste oorsprong enigszins brave musical nummers zijn gebruikt om een soort van lyrische, melodische expansie te doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zou het daardoor kunnen dat, zeg maar, dit soort melodieën ook een soort van vrijer geworden zijn? Dat er een soort van, ja, dat jazz gezorgd heeft voor een grotere vrijheid in melodische dingen?
1: Ja, zeker. Dat denk ik wel. Daar is dit dan wel weer een soort voorbeeld van. Het is natuurlijk wel, hè, misschien denken heel veel mensen, joh, waar heb je het over? Dit is wel heel erg uit zijn verband getrokken.
0: Ja.
1: Maar ik hoor toch echt wel dingen in dit liedje die, weet je wel, die niet standaard in veel muziek worden gebruikt. Bijvoorbeeld eindigen op de negen en niet op de terts.
0: Ja.
1: En dat blijven en dat niet oplossen.
0: Uh-huh.
1: Dat is heel erg iets wat spanning oplevert. Waardoor je eigenlijk wil dat het oplost, maar het lost niet op.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is iets wat jazzmuzikanten ook altijd hebben onderzocht natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan, weet je wel, met target notes, dat soort termen wil natuurlijk zeggen dat je als je een solo speelt, dat je op een zwaar maatdeel eindigt op een target note. Dat is dus een noot in het akkoord. Een hele belangrijke. Het liefst de terts of de kwint.
0: Uh-huh.
1: En niet de grondtoon ook nog.
0: Juist.
1: Maar ja, om dat niet te doen, geeft natuurlijk spanning.
0: Juist, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dat is in dit geval ook wel zo. Dat je daar op die noot, dat is dan de negen.
0: Precies.
1: Dus in die zin denk ik dat wat jij zegt, dat heeft er zeker aan meegeholpen.
0: Ja. Leuk.
1: Alleen, ja, dit is natuurlijk wel echt iets van nu.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan me voorstellen dat, ik weet niet, als je het die zanger zal vragen, dat die dan zegt, oh, I don't know. I know what you're talking about.
0: Wat heb je nog meer?
1: Wat heb ik nog meer? Ja, om ook een element van jazzmuziek wat mij altijd heel erg heeft gefascineerd en nog steeds is het harmonische gedeelte daarvan. En ik was daar zo door opgeslokt vroeger dat ik... Het was enigszins van een koude kermis thuiskomen om erachter te komen dat natuurlijk eigenlijk niet is waar het om gaat.
0: Oh ja.
1: Harmonie.
0: Oeps.
1: Oh ja, zegt de pianist die hier aan tafel zit. Nee, het is natuurlijk het is toch uiteindelijk een vehikel, denk ik, harmonie.
0: Hmm.
1: Ik denk dat het iets is wat natuurlijk een liedje aankleedt. En het is ook iets wat wat heel veel toevoegt aan een liedje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet niet of dat... Je kan namelijk ook met hele eenvoudige harmonie ook echt iets zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus uiteindelijk is misschien dat wel waar het om gaat. De kracht waarmee je iets over wil brengen.
0: Ja, ja.
1: In ieder geval, nou, om zonder nou heel erg abstract en filosofisch te gaan worden...
0: Ja.
1: Harmonie is toch altijd iets wat me heeft gefascineerd aan jazzmuziek. En, mm-hmm. en daarom heb ik ook altijd heel erg van Steely Dan gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Want die gebruiken dat heel veel.
0: Ja.
1: En voor mij is dat een... waarom ik daarop kom is eigenlijk omdat... als je het vraagt aan een argeloze luisteraar... die niet per se muzikale achtergrond heeft...
0: Mm-hmm.
1: Die zal niet zo snel vallen voor een hele mooie harmonische progressie.
0: Hmm.
1: Dat is in ieder geval iets wat ik heb ervaren in de afgelopen tijd.
0: Uh-huh.
1: Dat eigenlijk iets is wat een beetje is weggelegd voor muzikanten. Om daar heel erg op te kicken.
0: Ja, ja, ja. Ondertussen begint het lekker hard te regenen.
1: Ja, heel gezellig. Maar dit is mijn ervaring. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
0: Ja, het fascineert. Dat is natuurlijk het verschil tussen wat mensen echt kunnen benoemen, kunnen herkennen als zijnde een complexe harmonische progressie en zo. Ik moet zelf denken, ik zag in je lijstje staan ook het nummer van Level 42.
1: Ja.
0: Ik ben vorige week naar ze toe geweest in het paard.
1: Oh ja.
0: En het viel me op dat daar het publiek daar is, nou, niet ziet er niet uit als zeg maar een soort van kunstzinnige fijnproevers. Nee. Maar ze waarderen die muziek wel echt onwijs. Weet je? Ja. Dat is ook best wel. Ik vind het best wel fijnproevers. Funk, pop-funk, zeg maar. Wat ook best wel veel harmonische complexiteit heeft.
1: Ja. Zeker die oude dingen.
0: Ja.
1: Ja. Maar ze hebben ook wel echt liedjes, hoor. Die echt wel gewoon melodisch heel sterk zijn.
0: Mm-hmm.
1: En Mark King is natuurlijk niet een geweldige zanger, maar wel heel typisch en heel eigenzinnig of zo. Dus hij is wel heel herkenbaar of zo daardoor.
0: Maar goed, welk nummer van Steely Dan wilde je laten horen?
1: Ja, dat vind ik onwijs moeilijk, want ik zou wel een hele aflevering over Steely Dan kunnen maken.
0: Ah, ja.
1: Want dat is echt, dat blijft voor mij als een soort rode draad door mijn muzikale carrière lopen.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Daar ben ik verliefd op geworden toen ik een jaar of 13 was of zo, denk ik. Die muziek heb ik voor het eerst, hoorde ik The Nightfly van Donald Fagen. En toen ben ik terug gaan zoeken. En toen had de vader van een vriend van mij had Asia op plaat. En die mocht ik een tijd lenen. En dat was echt een hardcore popmuziekliefhebber.
0: Mm-hmm.
1: En die zei tegen mij, ja, er staan 3 nummers op 1 kant. Dat kan nooit goed zijn. Wat ik een hele mooie uitspraak vond. Maar het maakte mij juist nieuwsgierig.
0: Yeah.
1: En dus die plaat heb ik wel redelijk grijs gedraaid. Ik wilde het nummer Asia, vind ik prachtig, maar het is ook misschien een beetje lang.
0: Mm-hmm.
1: De ander die in mij opkwam, waar ik altijd echt onwijs op blijf kicken, is het gewoon het liedje Gaucho van de plaat Gaucho. Dus bij deze Gaucho.

0: Good Old Steely Dan.
1: Ja, te gek.
0: Ja. Dat blijft een voor mij een grote liefde.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat dit nummer bijna niet op de plaat terecht is gekomen. Omdat Walter Becker en Donald Fagen het niet goed genoeg vonden wat er was gespeeld.
1: Hmm.
0: En toen is uiteindelijk de producer na een nacht knippen en plakken. Wat toen nog echt knippen en plakken was met band en zo. Hebben ze uiteindelijk toch iets ervan weten te maken waar ze weer mee verder wilden bouwen.
1: Stelletje perfectionisten.
0: Ontzettend. Aha. Er zijn nog steeds mensen die deze plaat, die gemaakt is in 1979, nog steeds gebruiken als een audio checker.
1: Ja, ja, zeg maar. Referentie.
0: Een referentie. Ja. Dat is natuurlijk vrij knots voor een plaat die zo oud is.
1: Nou ja, kwaliteit is kwaliteit.
0: Ja, zeker. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk, er is in de tussentijd natuurlijk heel veel gebeurd qua wat er allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Weet je wel? Als Becker en Fagen in die tijd dat allemaal hadden kunnen gebruiken. Zij wilden namelijk toen altijd het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste. Weet je?
1: Ja.
0: En dat was toen nog echt best wel moeilijk. Heel veel dingen waren echt heel moeilijk nog in die tijd. Mm-hmm. Waar je nu niet meer over nadenkt. Dat was toen een heel gedoe.
1: Ja, ja. Zet je pioniers ook. Dus
0: ja, ook. Jazeker. Zijn echt pioniers geweest, denk ik.
1: Hm.
0: Ja.
1: Waar zullen we nu eens naar gaan luisteren?
0: Waar zullen we eens naar gaan luisteren? Wat ik graag nog wil laten horen is iets van een hele grote held voor mij.
1: Oké. Okay.
0: En dat is Herbie Hancock. En grappig genoeg heb ik hier best wel veel dingen van pianisten
1: mm-hmm.
0: die ik laat horen.
1: Zit je gewoon in de kast of zo als pianist?
0: Wie zal het zeggen?
1: Misschien is het een mooie gelegenheid voor jouw coming out vanavond.
0: Ja, ja. Ja, ik ben eigenlijk toch in mijn hart pianist. Ja. Nee, maar ik ben wel altijd gefascineerd geweest door dat instrument. Ja, want het is natuurlijk een harmonisch instrument bij uitstek.
1: Mm-hmm.
0: Alhoewel gitaar ook absoluut zijn kwaliteiten heeft. En op een hele andere manier eigenlijk voor harmonie kan zorgen dan de piano.
1: Mm-hmm.
0: En toch ben ik eigenlijk wel heel blij dat ik gitaar speel. Want ik hou ook echt heel erg van gitaarmuziek.
1: Mm-hmm.
0: Maar Herbie Hancock is ook iemand die natuurlijk, nou ja, die harmonie heel erg gebruikt. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Als improvisator natuurlijk ook. Maar het stuk wat ik wil laten horen is eigenlijk juist meer een compositie. Waar ik door achterover geblazen werd.
1: Mm-hmm.
0: En dat is van de plaat Mr. Hands. En dat nummer heet Spiraling Prism.

0: Ja, koning Herbie in zijn goede tijd.
1: Tja. Ja, wat een invloed heeft die gast toch gehad, hè? Op dit soort platen.
0: Ja, ontzettend. Ja. Hij was ook altijd een van de eerste die al die meuk had, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, Joe Zawinul kon er ook wat van in die tijd. Maar die maakte natuurlijk toch wel wat andere muziek.
1: Ja.
0: Die was minder, volgens mij, bezig met groove. Ja. Wel met groove op zich, maar niet met groove muziek dan Herbie of zo.
1: Ja. Ja, Herbie was meer toegankelijk en Zawinul wat meer complex of zo. Ja,
0: experimenteel. Die was wel altijd het experiment aan het opzoeken.
1: Ja.
0: Ja. Ik wilde nog een paar dingetjes laten horen.
1: Ja.
0: En één aspect van jazzmuziek, het begint weer gezellig te regenen. Eén aspect van jazzmuziek wat heel erg leuk is daaraan, is dat je een soort vrijheid hebt. Dat je vrij bent om te doen wat je wil op het moment zelf.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een soort essentie voor jazzmuzikanten.
1: Ja.
0: Die willen dus eigenlijk ook altijd wat anders doen, het liefst. Dat is natuurlijk ook een soort creatief ei willen leggen.
1: Ja.
0: Met als risico dat je dus de ene keer helemaal te gek speelt en de andere keer is het helemaal kut. Want als het niet lukt wat je wilt doen, of de vibe is er niet, dan ja, en soms ligt het zomaar aan iets wat je niet kan. Ik wil iets laten horen wat niet per se heel vrij is, omdat ik ben zelf niet zo'n hele grote liefhebber van echt free jazz-achtige dingen. Want
1: ja.
0: Ik hou toch altijd wel van een soort, ja, een kader waarin het zich afspeelt. En dat maakt mij misschien ook wel dat ik niet zo'n... Ik hou ook heel erg van liedjes met partijtjes. En dat je dat dan gewoon altijd zo speelt. Omdat dat gewoon bij dat liedje hoort.
1: Ja.
0: Maar wat ik wil laten horen is iets van de Meters. En die gasten die hadden toch in hoe specifiek ze spelen, wat ze doen, hadden ze toch heel veel vrijheid in hoe ze het spelen. Vind ik. En het heeft een soort van heel erg speelsheid. Het is echt een bandje wat heel erg lekker met elkaar speelt. En ook doordat ze met elkaar spelen, dat het altijd dat is. Het rammelt en het is net niet helemaal tijd, maar dat is juist zo te gek eraan, vind ik.
1: Mm-hmm.
0: En dus ik wil het volgende nummer laten horen. Dat heet Pungee.

0: Ja, lekker hoor.
1: Ja,
0: het syncoperen is natuurlijk ook een essentieel ding, of niet?
1: Van jazzmuziek.
0: Ja, is dat niet ook een overlap tussen dit en jazz? Uh-huh.
1: Ja, misschien wel. Dat is eigenlijk helemaal niet iets waar ik... Nou, ik denk dat syncopische dingen ook wel in heel veel andere muziek eigenlijk gebruikt worden. Maar wat wel een essentieel ding is aan deze muziek is de timing en de groove. En ik bedoel, ja, dit groove natuurlijk als een malle.
0: Ja.
1: Ik denk dat er bijna niemand dit kan horen zonder even zo met zijn hoofd te doen.
0: Precies, ja. Ja, ja.
1: Dit is gewoon zo diep. Ik vind het echt ongelooflijk hoe die gasten met elkaar dat neerzetten.
0: Heel tight.
1: Maar ook een soort heel vrij. Want het zit helemaal niet echt per se bovenop elkaar of zo. Maar het is gewoon met elkaar zo'n lekker... Ja, het smeert gewoon allemaal. Heel gaaf, echt. Ja, ik ben er dol op. Ik vind dat helemaal te gek, de Meters. Ja, ik wilde nog iets laten horen wat ook vrij... hebben we de jazz-liefhebbers nog bij ons, dames en heren?
0: Hallo.
1: Ja, ik wijk ik erg af?
0: Nee hoor, ik vind het de gekke muziek. Nee,
1: die Hancock is natuurlijk wel midden in de jazz, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, is er een andere artiest die helemaal niet als een jazzmuzikant wordt gezien... maar die wel die vrijheid af en toe nam... zeg maar, van het improviseren en zo. En ook speelde met iemand, met zijn drummer, was ook een jazzmuzikant van oorsprong.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik het over Jimi Hendrix.
0: Oeh.
1: En die speelde met Mitch Mitchell. Dat was zijn drummer. Mm-hmm. En dat was van oorsprong eigenlijk gewoon een jazzdrummer. Dat is ook wel te horen in de manier waarop die soms vrij speelt. Dus ook, weet je wel, hij laat het gewoon allemaal een beetje gebeuren. En zijn grote held was geloof ik Buddy Rich, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En, maar Jimi Hendrix is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk geweest voor de gitaar en voor de rockmuziek en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik vind dat hij in deze track toch best wel... het is wel echt een liedje en het heeft afspraken en het is allemaal vast en zo. Maar als hij dan op een gegeven moment gaat soleren, dan wordt het wel... Het is wel maar één akkoord, dus het is wat dat betreft harmonisch weer niet uitdagend. Maar het is wel uitdagend in de zin van... avontuurlijk, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Die track heet Manic Depression.

0: Ja, te gek zeg. Lekker walsje.
1: Ja.
0: Maar ook echt, maar zeker die drijvende kracht van het ride cymbal. Is ook echt wel een typisch soort van jazz element, zeg maar.
1: Ja.
0: Een jazz met hele grote ballen, zeg maar. Dit.
1: Ja. Ja. Ja. Jazz met rock ballen. Ja. Eigenlijk een soort jazz rock avant la lettre.
0: Ja.
1: Ja, want dit is toch
0: een drijvende push, gewoon echt heerlijk.
1: Ik weet niet wanneer dit is. Ik denk 1967 of 68.
0: Ja?
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Misschien iets later, 69. Nou ja, Hendrix zijn grote tijd is maar 4 jaar geweest. Hè?
0: Oh ja.
1: Eigenlijk van 66 tot 70. 70 was hij dood. Ongelooflijk, hè, die man. Ja. 27 jaar. En hier was hij dus nog maar 5 of 26. Ja, dit is wel... Ik vind ook wat... Dat is misschien nog wel een punt wat ik misschien nog een keer wil maken. Dat... Eigenlijk alle muziek, je kan het in een hokje scharen, je kan er iets van vinden, je kan er wat over zeggen wat het voor soort muziek is. Maar als het binnenkomt, dan is het gewoon, daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dat is gewoon wat het allemaal met elkaar verbindt, wat mij betreft. Ja. Deze dingen die ik ook allemaal heb laten horen, komt bij mij allemaal binnen.
0: Ja.
1: En het kan best zijn dat het niet bij iedereen zo is. Dat laat ik aan de luisteraar natuurlijk.
0: Maar komt het op een andere manier binnen dan Bach, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, dat hangt ervan af wie het speelt ook, denk ik.
0: Maar even in algemene termen gezien, zeg maar, van als we dus even Bach nemen als iets wat gewoon echt helemaal voor de jazz zit.
1: Ja.
0: Alhoewel ik wel weer van vele jazzmuzikanten heb gehoord dat, als je goed wil jazz, is het goed idee om veel Bach te studeren. Maar,
1: ja.
0: Maar zit er een soort van... een soort van braafheid of een soort van strakheid in die muziek van tevoren die er later... Is er een soort van luikje open gegaan met de jazz, zou je dat kunnen zeggen? Van een extra soort van levens...
1: ja.
0: Ding?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voor de jazzmuziek was het natuurlijk helemaal niet zo... Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik gok maar wat. Maar voor de jazz, voordat er jazzmuziek werd gespeeld... En dat is natuurlijk eigenlijk al in de jaren 20, hè, als je het wel bekijkt. Daar waren natuurlijk al die New Orleans orkestjes die gewoon liedjes speelden met een brass-achtige situatie op straat.
0: Mm-hmm.
1: En, maar het hele element improviseren op een thema, dat bestaat waarschijnlijk al heel lang. Alleen hebben wij dat natuurlijk nooit kunnen horen. Omdat dat nooit is vastgelegd.
0: Zou het, ja?
1: Ik denk dat dat wel al heel lang bestaat.
0: Ja, op zich is het verzinnen van een melodie is ook al improvisatie natuurlijk. Of je zou kunnen zeggen, improvisatie is gewoon real-time melodie bedenken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook daar kan je ook een heel boek over,
0: ja.
1: over schrijven, wat dat nou eigenlijk is. Maar ik denk dat in de vorige eeuw jazzmuziek wel heel veel betekend heeft voor dat aspect, voor de vrijheid in muziek.
0: Ja.
1: En dat zo iemand, weet je, zo iemand als Ornette Coleman, Die dan, weet je wel, een soort de voorvechter was van de echte free jazz.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon maar iets gaan doen en kijken waar je uitkomt.
0: Ja, ja.
1: Echt from scratch.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dus ook gewoon teringhering maken.
0: Juist.
1: Soms.
0: Ja.
1: Ja, en dat moet je ook maar gaan doen. En daarmee op een podium gaan staan. En dan op een gegeven moment toch een soort... En die gasten hadden op een gegeven moment ook een concept... Ik heb wel eens zoiets gezien wat wel echt een concept was.
0: Uh-huh.
1: Dat je gewoon herrie maakt en dan voep, op een gegeven moment waren ze er allemaal weer.
0: Ja, ja, ja.
1: Met een thema.
0: Ja. Dus een soort van die ruimte nemen om echt te onderzoeken, te exploreren en daar dan zeg maar nieuwe dingen te vinden. Echt,
1: ja.
0: Een soort pionierswerken. Dat heeft ook.
1: Ja. Ja. Ja, ja, hij was wel zeker een pionier. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dat wordt ook in popmuziek wel gedaan, hoor.
0: Uh-huh.
1: Onder een andere noemer, maar dan in een soort noise-achtige... omgeving, ook met gitaren, oversturingen, rare geluiden en met elkaar een soort groove spelen die de hele tijd langzamer gaat, waardoor je eigenlijk op een gegeven moment bijna gaat ergeren eraan, dat het echt gaat irriteren.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb op school wel een bandje gehad die dat deden, op het conservatorium in Amsterdam waar ik lesgeef, op de popafdeling.
0: Okay.
1: Daar was een bandje die met die noise-achtige dingen in de weer ging. En dat had ook een bepaalde een bepaald improvisatie element. Maar eigenlijk hadden zij strakkere afspraken bijna dan je in eerste instantie zou denken. Als je echt met noise, met herrie, weet je wel. Dus gitaar die, nou ja, goed, wat ik net zei. Weet je?
0: Ja.
1: Want als je dat interessant wil houden, als je de luisteraar bij je wil houden, moet je toch op een gegeven moment iets doen wat... ja, misschien herkent of zo. Wat ze, ja. Hey, dat heb ik net ook gehoord. Of,
0: ja.
1: Of dat je zoiets onverwachts doet.
0: Ja.
1: Dat je daardoor, weet je wel.
0: Want alleen maar onverwachte dingen is too much information.
1: Ja, en alleen maar herrie.
0: Ja.
1: Haken mensen ook af.
0: Ja.
1: Maar ook dat, ook zijn er, er zijn ook volgens mij wel artiesten geweest die dat gedaan hebben.
0: Ja.
1: Kijken hoe snel ze een zaal kunnen leegvullen.
0: Je publiek minimaliseren. Ja. Ook een soort van stoer. Ja.
1: Maar goed, nou ja, Hendrix dus. Wat mij betreft, ja, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo raar in deze.
0: Nee, context. Nee, zeker niet. Nee.
1: Nou, wilde ik eigenlijk nog wel iets van mezelf laten horen.
0: Ja, leuk.
1: En dat heeft. Ja, eigenlijk helemaal niks met jazz te maken. Behalve dan dat ik harmonisch daar wel uit geput heb soms.
0: Een septiem speel af en toe.
1: Ja, precies. Als je het zo wil noemen. Ja.
0: Een septiem.
1: Een septiem. Wat leuk. Ja, ja. Is dat dan een definitie? Ik weet het niet. Er is genoeg. Er zijn genoeg. Het blijft moeilijk, hè, om hier een soort... Zo wetenschappelijk over... Op een gegeven moment wordt het zo wetenschappelijk.
0: Nou ja, je kunt gewoon... het is in ieder geval goed voor vage radiodiscussies. Dus dat
1: blijkt maar
0: ja.
1: Weer. het liedje wat ik wil laten horen is... dat heet Ever Be. En dat heb ik al heel lang geleden gemaakt. En ja, wat heeft het met jazz te maken?

0: Arto, dankjewel. Interessante lijst.
1: Graag gedaan. Superleuk.
0: Succes met al je dingen. En,
1: dankjewel.
0: Wellicht tot de volgende keer.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio. In deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u de beste tracks van 2016, althans volgens Jasper van der Minne, de samensteller van dit programma. De grootste verrassing in deze lijst is trompetist en producer Joseph Lineberg uit Los Angeles. Met rappers als Kendrick Lamar en Snoop Dogg heeft hij samengewerkt. Zijn album Astral Progressions is wat Jasper betreft dé plaat van het jaar. Verder hoort u nummers van Bad Bad Not Good, Robert Glasper en zijn visie op de muziek van Miles Davis en Tom York van Radiohead. De volledige lijst van nummers vindt u op de vernieuwde website van de Concertzender. Ik wens u een gezond en muzikaal boeiend 2017 toe en tot volgend jaar.